Tende kubata pangu vagome Shazos kwa masoko ngonde miochi manje Nisis kwa misha Uito kwa atro Uite enda Vintsete Vintsete tresh Uito Uite enda kwa atro Uite enda vintsete Sisente tresh Uito